0: De klok is 2.
1: Nu hier weer een gesicht, die wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Blumenheim en Saskatchewan.
2: Dat leven en een schuil. Ober mijn jaren, ik wil je zeggen, ik heb mijn meest dood gelacht, zit Belinda. En dan lacht ze waren dat uit de tronen van de baken rolden. Ze wist ik de tronen waar ik met een zeer witte schnappeldeuk. Na wat is er zo te lachen, vroeg een andere mejaal. Zij ons moet dat we ook lachen kennen. Na weet je, we hebben hier een nieuwe schilderin in deze show naam gekregen. Aber die sollen sein und wurde der uitlaat. Ik wil groot aan de leraars die er stoel was die door hem kwam. Die hadden een oude taas en een hond. En zat ik door doel als van ze door hem wil blijven. En vroeg, best u de eerste leraars hier binnen in deze school? Jo, ze ze dat zijn ik. Nou, dat is goed. Ik zijn je komen om hier een jaar leren in deze school. Dan fout ze in ihre oude taus neem en trok door en schnappelduk eruit en bonk daar op. Dan leed ze door geld op den dash voor de leraarsche voor een ganse jaar om die schuld betalen. Dat reed kraak tau over niet 1 cent meer. De leraarsche die schrijft dat op en leed haar dan op stof nummer 10. En daar ben een eerste kracht nu. Maar wat is er zo te lachen vroeg een mejaal? O, zegt Belinda, van, die dat worden zijn. Kracht wurde er een hoorhaft zo van ik abgedonen. En zo'n wonderbare kleider, zo'n oude en zo'n verkleinde schouw als die had. Want die dat worden zijn, dan word je ook lachen.

0: de klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsrecht, een halve stund voor die en voor mij.